0: Dat dacht ik ga te geven heen. Femi, August Noble. Oké, snus. Nou, oké, we gaan aan het achten show. Wel, begle klostal. Gehanne luwet, stromend lorok. Ik geef er een truck aan de schachtene. Bibi Rexa, August David Kedele, Kele. Sad girls.
1: Kiss, 13 a heron.